That's it, Charlie Federer met zijn eerste single Peep and Eyes op Flip Records. En de gelijke hillbilly style, country style. Als de gelijke hillbilly band. Spelen we juist de Miller Sisters, 14 de match, 1955. Met Someday You Will Pay.

Yeah, Sammy Lewis, Willie Johnson en de Field So Worried, den 28. maart 1955. En zo komen we weer jetzt bij die vierde single of Sun Records van Elvis Presley. Met I'm Left, You're Right, She's Gone. Met over de B-seite Baby, Let's Play House. Een rockabilly klassieker der eerste stunde natuurlijk. Oh, Baby, Let's Play House van Elvis waar... original, een originale bluesplatte van Arthur Gunter of Excello Records. We spelen jetzt Elvis, Scotty en Bill met Baby Let's Play House. Veröffentlicht op Sun Records den 25. april 1955. Want dat is übrigens niet ganz genau bekend waar Elvis Presley exact genau deze song had eingespeeld. Die Vermutungen gehen Richtung Ende 54, aber das ist nicht exakt genau bekannt. Elvis Presley and Baby, Let's Play House. Oh,

COD, aber dit was natuurlijk een volledig andere blues track. Een relatief zeldzame blues track uit de Sun Files archieven. Normaal is überhaupt niet veröffentlicht, de National Fanzik. En zo komen we weer bij die eerste Sun-platte van Carl Perkins. Carl Perkins had bereids in 1954 op Flip Records voor Sam Phillips de Movie Mac veröffentlicht. Maar op Sun Records kwam het zum ersten Mal ook Carl Perkins met Gone, Gone, Gone, Rockabilly Music from the 50s.